Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Rond deze tijd begint er een nieuwe staking in al onze gevangenissen voor 24 uur. Aanleiding is nog altijd de overbevolking in de cellen, de stijgende werkdruk en het personeelstekort. Op dit moment slapen zo'n 600 geretineerden op de grond omdat er te weinig plaats is. Dat zijn er 125 meer dan twee weken geleden. En overleg met justitieminister Verlinde daarover leverde nog niks op. En nieuw overleg komt er voorlopig niet. Het kindje van 3 dat zich dinsdag op school in Antwerpen verslikte in een boterham tijdens de lunch is overleden. Dat bevestigt de politie. Het jongetje werd nog gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar daar is hij gisteren overleden. De school voorziet psychologische steun voor iedereen die dat nodig heeft. Op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York zijn tientallen diplomaten opgestapt toen de Israëlische premier Netanyahu begon te speechen. Netanyahu was daar niet over te spreken en noemde de vertrekkers lafaards. Hij ontkende ook dat Israël een genocide pleegt in Gaza en noemde die beschuldiging de grootste leugen van de eeuw.
2: Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century. I say this, shame on you. Shame on you for distorting the facts.
1: Netanyahu verwees ook naar de oorlog met Iran. We hebben een nucleaire aanval op de rest van de wereld tegengehouden, zei hij. Als wij niks hadden gedaan, waren we nu allemaal dood. We krijgen een zonnige dag vandaag, maxima rond 25 graden. Morgen eerst nog zon, later meer wolken en kans op wat lichte regen bij 21 graden in het centrum van het land. Zondag eerst grijs, later zon en dan halen we rond 26 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

Casey en de Sunshine Band en Give It Up. Het is terug vrijdag vandaag. Dus ja, ik heet iedereen van harte welkom in de Vroege Vogels met mij.

Too Much Love Will Kill You, Brian May. In dit uur gaan we het straks nog hebben over de Tutjesboom, de Vaticaanstad, en hebben we nieuws over flexieuren.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Dunkerque nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Hazard Cleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Hazard Cleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op hazardcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Een goede 16 jaar geleden bracht Bruno Mars dit nummer eigenlijk tot stand. De 25 tot 29-jarigen die vormen eigenlijk de grootste leeftijdscategorie bij mensen met een flexijob. Maar de 65 tot 69-jarigen werken bijna dubbel zoveel uren. Dat blijkt eigenlijk uit de nieuwe cijfers van de RSZ over het eerste kwartaal van dit jaar. En hoewel 25 tot 29-jarigen met een goede 16,2% van alle flexijobbers de grootste groep vormen, heb je meer kans om een 65 tot 69-jarige flexiewerknemer op de werkvloer aan te treffen. Die laatste groep vertegenwoordigt toch ook al 12,3% van alle flexijobbers, maar staat wel in voor 20,1% van het totale arbeidsvolume.

Uit de 70er jaren deze van Carter Simon en Yo So Vain. De grote hit van Meatloaf was uiteraard Paradise by the Dashboard Light. We hebben nog zo'n nummer uit de jaren 90. I Do Anything for Love.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
2: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
3: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

Darby for the Down met Son Mieux. En de Vaticaanstad is van plan voor het eerst een film in te sturen voor de Academy Awards. Volgens de vakblad Variety zou daarmee voor het eerst in 97 jaar geschiedenis van de Oscars een door het Vaticaan geproduceerde film meedingen naar de filmprijs. Het gaat om een korte documentaire Green Lava. De docu gaat over een Italiaanse man die kampt met de ziekte van Duchenne. Dat is een ernstige aandoening waarbij je spieren langzaamaan afbreken. Het verhaal verdient het om door iedereen gezien te worden. Dat zegt Paolo Ruffini. Voor de communicatie, volgens Variety vertegenwoordigt de film niet specifiek het Vaticaan in de race van de Oscars voor de korte films, anders dan bij internationale speelfilms. Geen goedkeuring gekregen alvast van een nationale comité.

Olivia Rodrigo, Drop Dead. En de kinderen die afscheid willen nemen van hun toetje. Die kunnen voortaan ook nu nog eens terecht in de tuin van de buurthuis De Klaproos in Vlaasloo. En daar kreeg de tweede toetjesboom van Dick Smuiden een symbolische plek naast de troostplek en de beweeg- en speeltuin. De Toetjesbom, dat is een initiatief dat kinderen op een zachte en speelse manier helpt bij een belangrijke stap in hun ontwikkeling, wanneer ze klaar zijn om dat toetje eigenlijk los te laten. Dan kunnen ze het aan de boom gaan ophangen.

0: op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: Het smartphoneverbod op school lijkt weinig effect te hebben. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Gent. Jongeren zitten op school wel minder op hun smartphone, maar doen dat na de lesuren net meer. En de afleiding op school vermindert ook niet echt. Onderzoeker Maarten van Steenkisten.
2: Jongeren gaan voor die pauzes niet als meer bevredigend ervaren, praten ook niet meer met elkaar tijdens die pauze dan voordien. Dus scholen, denk ik, is de vraag van wat kunnen ze doen opdat jongeren inderdaad die pauzes toch wel als meer bevredigend ervaren nu die telefoon weggevallen is.
1: De onderzoekers pleiten ervoor om de leerlingen vooral duidelijk te maken waarom het verbod is ingevoerd. Het kindje van 3 dat zich dinsdag op school in Antwerpen verslikte in een boterham tijdens de lunch is overleden. Dat bevestigt de politie. Het jongetje werd nog gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar daar is hij gisteren overleden. De school voorziet psychologische steun voor iedereen die dat nodig heeft. Zo'n uur geleden is een nieuwe staking begonnen in al onze gevangenissen voor 24 uur. Aanleiding is nog altijd de hoge werkdruk, het personeelstekort en de overbevolking in de cellen. Daardoor slapen er nu zo'n 600 geretineerden op de grond. Ruim 120 meer dan 2 weken geleden. En overleg daarover met justitieminister Verlinde leverde nog niks op. Een nieuw gesprek komt er voorlopig niet. Op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York zijn tientallen diplomaten opgestapt toen de Israëlische premier Netanyahu begon te speechen. Die was daar niet blij mee en noemde de vertrekkers lafaards. Hij ontkende ook dat Israël een genocide pleegt in Gaza.
3: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century. Israel didn't commit genocide. Israel prevented genocide.
1: Netanyahu verwees ook naar de oorlog met Iran. We hebben een nucleaire aanval op de rest van de wereld tegengehouden, zei hij. Als wij niks hadden gedaan, waren we nu allemaal dood. En sport in de Nations League voetbal hebben Nederland en Duitsland 1-1 gelijk gespeeld. Het was hun openingswedstrijd in hun groep. Duitsland kwam na een half uur 0-1 voor. Nederland maakte in de blessuretijd van de match nog gelijk. Portugal klopte Wales met 1-0. Cristiano Ronaldo, 41 jaar toch al, speelde zijn 234ste interland. Hij scoorde ook, maar zijn doelpunt werd afgekeurd. Vanavond openen onze Rode Duivels hun Nations League-competitie in en tegen Italië. Onze jonge Duivels onder 21 jaar hebben alvast het goede voorbeeld gegeven. Ze wonnen hun EK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland met 1-0 na een gesloten wedstrijd, dat zegt coach Gilles Swerts.
4: We zijn vooral blij met die 3 punten, omdat we wisten dat Belarus op papier misschien een makkelijke tegenstander is. Maar ze hebben laten zien in de hele campagne tot hiertoe dat het een heel stug elftal is, dat geen één keer is weggespeeld. En ja, hun eigen spel oplicht aan de tegenstander met heel veel transitie, heel veel setpieces en altijd gevaarlijk is.
1: Met nog 2 wedstrijden te spelen staan onze jonge Duivels op kop in hun groep. We krijgen een zonnige dag vandaag, maxima rond 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken en kans op wat lichte regen bij 21 graden in het centrum van het land. Zondag eerst grijs, later zon en dan halen we rond 26 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende.
5: Elk moment, muziek die je kent.
0: Mike.
6: Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan.

I Feel For You. Je zou eens moeten de tijd nemen en luisteren naar de 12-inch versie van deze Chaka Khan. Een heel mooi nummertje. Welkom, dit is Melinda FM.

Everything But a Girl en Missing You. In dit uur gaan we het straks nog hebben over het Eurovisie Songfestival. Hebben we nieuws over Benny Scott en gaan we straks beginnen in Nieuwpoort met de strandlopers.

Duinkerk nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de Ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

met Laura Tesoro. Vorig jaar haalden vrijwilligers van Proper Strandlopers bijna 14.000 liter afval langs de kust van Nieuwpoort. De stad wil die inzet gaan ondersteunen en trekt daarom jaarlijks €1.250 uit voor de VZW. Ook voor 2025 wordt de subsidie nog uitbetaald. En de vrijwilligers van Proper Strandlopers organiseerden vorig jaar 166 opruimacties. En dat was goed voor 13.900 liter ingezameld afval. En daarnaast hielpen ze ook nog eens mee met de lente schoonmaak aan het spaarbekken. Ook nog aan de opruiming van de ijzermonding. In totaal een goede 17.965 liter afval hebben ze toen gehad.

0: today.
1: I don't want no stress. Vandaag zijn we dus een goede vrijdag 25 september. En voor een gebeurtenis van de dag keren we terug naar 2008. Piraten kapen in de Indische Oceaan bij Somalië een Oekraïns vrachtschip met 30 T-27 tanks van een Russische makelij aan boord.

0: is naar.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Angel Eyes, Wet, Wet, Wet. Ierland zal volgend jaar niet deelnemen aan het Songfestival in Bulgarije. De Ierse openbare omroep RTE heeft dat gisteren officieel bevestigd. En daarmee is Ierland het eerste land dat definitief afhaakt voor de EC van 2027. RTE zal het Songfestival dan ook niet uitzenden. Of België van de partij zal zijn, dat is voorlopig nog altijd niet duidelijk.

Hij is de auteur van het Belgische Brugse volkslied Kenbrugge in mijn harte. Vorig jaar vierde hij zijn 85ste verjaardag met een biografie. En nu stelt volkszanger Benny Scott zijn allerlaatste single voor. Het nummer Brugse Figuren, die belicht drie opmerkelijke persoonlijkheden die Benny en heel wat stadsgenoten nog levendig voor de geest kunnen halen. Eind deze maand komt ook nog deze single op de markt. Wij draaien nog eens die hele grote hit Kenbrugge in mijn herten. En wat mij betreft maken we er een heel fijn weekend van. En we maken afspraak maandag aanstaande.

en dat geldt ook voor mij. Maar als ik afscheid nemen van die stad, wordt aan mijn wieg gestoeld. Zoek haren als het zover komt. Rusten in Brugge groeit.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Het smartphoneverbod op school lijkt niet zoveel effect te hebben. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Gent. Jongeren zitten overdag wel veel minder op hun smartphone, maar doen dat na de lesuren net meer. De afleiding op school vermindert ook niet echt. Onderzoeker Maarten van Steenkisten.
2: We zien niet zoveel gunstige effecten, of bijna geen, zelfs het omgekeerde. Jongeren gaan bijvoorbeeld die pauzes niet als meer bevredigend ervaren, praten ook niet meer met elkaar tijdens die pauze dan voordien. Dus scholen, denk ik, is de vraag van wat kunnen ze doen om dat jongeren inderdaad die pauzes toch wel als meer bevredigend ervaren nu die telefoon weggevallen is.
1: Tieners geven ook aan dat ze zich zonder smartphone net onrustiger en vaker geïrriteerd voelen. Ruim 6 op de 10 halen daarom stiekem even hun smartphone boven. Daarnaast stijgt ook het aantal gevallen van cyberpesten. 1 op de 5 Vlaamse mannen heeft nog nooit een wasmachine aangeraakt. Ook kuisen en strijken gebeurt vaker door vrouwen. Dat blijkt uit een nieuwe rondvraag van het Nieuwsblad. Volgens sociologen verschuift het klassieke rollenpatroon niet meer. Koppels verdelen de taken wel vaak tot er kinderen komen. Dan vervallen ze weer in de traditionele verdelingen. Veel mannen overschatten volgens het onderzoek ook hun rol in het huishouden. Op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York zijn tientallen diplomaten opgestapt toen de Israëlische premier Netanyahu begon te speechen. Die was daar niet blij mee en noemde de vertrekkers lafaards. Hij ontkende ook dat Israël een genocide pleegt in Gaza.
3: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century. Israel didn't commit genocide, Israel prevented genocide.
1: Netanyahu verwees ook naar de oorlog met Iran. We hebben een nucleaire aanval op de rest van de wereld tegengehouden, zei hij. Als wij niks hadden gedaan, waren we nu allemaal dood. In Canada heeft de politie een aanval op een Joodse synagoge kunnen vermijden. De dader was een ex-militair. Hij had meerdere wapens, munitie en brandstof mee. De man schoot op agenten die de synagoge bewaakten, maar werd zelf geraakt en stierf in het ziekenhuis. Eén agent raakte zwaar gewond. En sport in de Nations League voetbal hebben Nederland en Duitsland 1-1 gelijk gespeeld. Het was hun openingswedstrijd in hun groep. Duitsland kwam na een half uur 0-1 voor. Nederland maakte in de blessuretijd van de match nog gelijk. En Portugal klopte Wales met 1-0. Cristiano Ronaldo, 41 jaar toch al, speelde zijn 234ste interland. Hij scoorde ook, maar zijn doelpunt werd afgekeurd. Vanavond openen onze Rode Duivels hun Nations League competitie in en tegen Italië. De jonge Duivels onder 21 jaar hebben alvast het goede voorbeeld gegeven. Ze wonnen hun EK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland met 1-0. Met nog 2 wedstrijden te spelen staan onze jonge Duivels op kop in hun groep. De groepswinnaars en de beste tweede van alle groepen gaan rechtstreeks naar het EK. We krijgen een zonnige dag, maximaal rond 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken en kans op wat lichte regen bij 21 graden in het centrum van het land. Zondag eerst grijs, later zon en dan halen we rond 26 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

Er hangt liefde in de lucht met The Whispers en It's a Love Thing. Goedemorgen, het is vrijdag, dus wees goedgezind. Dit is een nieuwe aflevering van de Muziekdoos voor deze week. En dit is een ex-airplay van Melinda, Madonna en Kylie Minogue.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car, Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
2: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
1: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
2: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
1: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
2: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
1: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
2: Je nieuwe wagen opladen.

De gezinsbond Bredene en turnkring Neptunus Bredene organiseren nu zondag 27 september een tweedehandsbeurs voor baby- en kinderkledij, speelgoed, boeken en materiaal zoals kinderwagens, buggies, fietsjes en bedjes. De organisatoren willen zo hergebruik van babymateriaal stimuleren voor een duurzamere samenleving. De beurs vindt plaats in MEC Staffersluis in de Kapellestraat in Bredene van 11 tot 16 uur en het is gratis inkom.

Vandaag, vrijdag, wordt het overwegend zonnig en wellicht nog zachter met temperaturen tussen de 22 en de 25 graden. Dat ziet er goed uit.

0: Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerque.fr.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Het stond genoteerd in de hitlijsten van 1985. Howard Jones en Things Can Only Get Better. Jonas Blue is dit.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: Brandweer Westhoek zoekt extra...

0: Aan vrijwillige ambulanciers voor 4 posten, namelijk in Merkhem, Nieuwkerken, Poperingen en Roesbrugge. Kandidaten die moeten binnen 6 minuten vanuit hun woon- of verblijfplaats in de kazerne kunnen zijn. Vooral in Roesbrugge, een van de meest afgelegen plaatsen van de Westhoek, is de nood aan extra vrijwilligers groot. In Waardamme is het proces gestart tegen Chris van Haverbeke, de aardappelboer uit Oostkamp die 4 jaar geleden zijn 2 dochtertjes Maud en Ona om het leven bracht. De meisjes die waren toen 8 en 5 jaar oud en de zaak die maakt opnieuw veel indruk op de inwoners van Waardamme en Ruddervoorde, waar het gezin woonde en van Haverbeke vandaan komt. Het gemeentebestuur van Ingelmunster verzet zich tegen de mogelijke sluiting van het lokale postkantoor. 2 weken geleden raakte een lijst bekend met postkantoren die mogelijk volgend jaar sluiten om te besparen. Ook de kantoren in Pittem, Spieren en Vechten staan op die lijst. De gemeenteraad van Ingelmunster die vraagt alle partijen om via hun partijgenoten in Brussel druk uit te oefenen op bevoegd minister Vanessa Mats. In Oostende is Beauvent gestart met de aanleg van een nieuwe duurzame warmtebron voor warmtenet Oostende. De komende maanden komen er een warmtecentrale, 2 kilometer nieuwe leidingen en de grootste residentiële warmtebuffer van België. En vanaf 1 oktober kunnen burgers ook mee investeren in het project. De Expo Playmobil aan Zee keert volgend jaar terug naar Hotel Acropolis in Middelkerken. Van 6 tot en met 14 februari kunnen bezoekers er opnieuw diorama's bekijken van artiesten in 5 landen. Er komt ook opnieuw een speelruimte. Bezoekers die kunnen tweedehands sets en onderdelen kopen en ook hun eigen poppetjes maken en deelnemen aan een Playmobil zoektocht in het centrum van Middelkerken. 2 jongeren uit Brussel die zijn in Blankenbergen aan een verdrinking ontsnapt. De scholieren die waren tijdens een verboden zwempartij in zee afgedreven. 4 alerte strandredders die merkten hen op tijd op en kwamen in actie. Volgens hoofdredder in Blankenbergen Tom Kokle zijn enkele redders zelfs in hun ondergoed het water ingesprongen om de jongeren te helpen.
1: Melinda FM, weerbericht.
0: En het is vandaag overwegend zonnig en zacht met enkele hoge wolkenvelden. De maxima die liggen rond 20 tot 25 graden. En vanavond en vannacht blijft het verder helder tot licht bewolkt. Dan kijken we ook al even naar het weekend. Morgen zaterdag begint zonnig, maar in de loop van de dag komen er meer wolken. Het blijft grotendeels droog en het wordt tot ongeveer 25 graden. Overmorgen zondag kan de dag nog met mist beginnen, maar daarna is het opnieuw zonnig met enkele wolken en temperaturen tot 26 graden.
1: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende.

Incognito en Jocelyn Brown en Always There. Wel, ik zit nog op mijn plaats en dat tot 10 uur voor het laatste uurtje van de muziekdoos van deze week. Dit is Jennifer Lopez samen met David Guetta. Save me tonight.

Eentje uit 1976 alweer. David Bowie hoorde je net in de Golden Years. Dit is een andere David, die heet Van Dijk. Ik kan het niet geloven.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Verammen, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Verammen Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website verammen.com.

De MEMISA-werkgroep van AZ Delta Roeselare organiseert nu zondag 27 september de tweede editie van de AZ Delta Run, een aflossingsmarathon waarbij teams zo snel mogelijk 42 kilometer proberen af te leggen. De opbrengst van het loopevenement gaat naar het partnerziekenhuis van AZ Delta in Congo.

The Simple Minds and Someone and Somewhere. En dan heb ik uiteraard nog een spreuk. Soms is geluk gewoon dat je fiets doet, het brood lekker ruikt en iemand fijne dag zegt.

0: Bij CG Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is. Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Duinkerke Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.
1: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
2: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
1: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
2: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
1: 7,4 kilowatt mono, 11 of 22 kilowatt, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
2: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
1: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smieter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
2: Je nieuwe wagen opladen.
3: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

Het was een van de enige platen waarmee ze destijds in de hitlijsten stonden. Four Non Blondes en What's Up. Smoke the Pain Away. Goedemorgen, hier is Calvin Harris.

1971 was het jaar van de grote doorbraak van Willy Sommers met zijn zeven anjers, zeven rozen. Ik wens je nog een heel aangenaam weekend toe en graag tot maandagmorgen.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. Stef Stielemans.

0: we vinden het terug in de hitparades van 1984. Break My Stride van Matthew Wilder.
1: Music at Work. Jouw muzikale koffiepauze.
0: Het is vrijdag 25 september. Vandaag is het Werelddroomdag. Dat is een dag om even stil te staan bij onze dromen en plannen voor de toekomst. En laat ons eerlijk zijn, sommige dromen zijn heel ambitieus, andere zijn heel eenvoudig. Of voor sommigen op deze vrijdagmorgen, die kunnen dromen dat mijn baas vandaag zegt dat we allemaal om 10 uur naar huis mogen. Maar dromen, dat mag natuurlijk altijd. En als je een droom van een gezellige vrijdagmorgen hebt, wel, dan zit je hier alvast goed. Welkom.
1: Stef Tielemans. Goedemorgen.

0: sommige duurt het misschien te lang, maar ik dacht ik laat hem helemaal uitdraaien. 6 minuten aan één stuk. George Michael en Jesus to a Child.
1: Elke weekdag van 10 tot 11. Music at Work bij Melinda FM.
0: En we zijn toe aan een koffie.
1: De koffieplaat.
0: En we gaan dat doen in het gezelschap van deze leuke zomerhit van K3. Dit is nog een zomer van Oh La La La.

0: free.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: 26 jaar oud of jong, zoals u zelf wilt. De dames van All Saints en Pure Shores. Op deze vrijdagavond, dat is vanavond, 25 september, kan je terecht in Oostende voor een optreden in het Jongerenmuziekcentrum OHK. Daar staat een avond vol met live muziek en jonge artiesten op het programma. OHK is een vaste ontmoetingsplaats voor muziekliefhebbers en nieuw talent. De deuren gaan al open in de namiddag en het optreden zelf vindt plaats vanavond. Een mooie tip voor wie vanavond na het werk nog naar een lokaal concert wilt. Want het programma richt zich vooral op liefhebbers van alternatieve en nieuwe muziek. Alle informatie en het exacte programma vind je terug op de webstack van OHK Oostende.
1: Elke weekdag van 10 tot 11. De leukste muziek voor thuis, onderweg

zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Start de motor! Boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl.

0: Cliff Richard, Sir Cliff Richard was dat. Met Carrie uit 1980. Het is vrijdag en dan is het hier bij Music at Work een klein beetje vinyldag. We gaan op zoek in mijn privé platenconnectie naar een goede parel.
1: Een muzikale parel op vinyl. Vandaag gaan we terug naar
0: 26 september 1970. Lola is een nummer dat werd geschreven door Ray Davies. En het groeide uit tot een van de grootste hits van de Kinks. Lola vertelt een opvallend verhaal dat destijds veel aandacht kreeg. Het nummer werd opgenomen in 1970 en verscheen op een succesvol album. Het stond 3 weken op nummer 1. De band kende al succes, maar dit nummer gaf hen extra bekendheid. De herkenbare sound en teksten maakten het uniek. Het nummer blijft een klassieker binnen de rockgeschiedenis en Lola wordt nog steeds vaak gedraaid op de radio. Het is een tijdloze hit met een bijzonder verhaal.
1: Dit is een 70s vinylparel.

Alvast heel veel plezier met Jan Snel zometeen in de lunchbreak. We doorboren de middag met muziek en boterhammen. Volgende week dan ben ik er terug, elke werkdag tussen 10 en 11. Ik wens je een heel fijn weekend, geniet er vooral van. En vandaag besluiten we met deze klassieker van Galaxy en Phil Fearon. Dit is Dan.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: De Expo Playmobil aan Zee keert volgend jaar terug naar Hotel Acropolis in Middelkerke. Van 6 tot en met 14 februari kunnen bezoekers er opnieuw diorama's bekijken van artiesten in 5 landen. Er komt ook opnieuw een speelruimte. Bezoekers die kunnen tweedehands sets en onderdelen kopen en ook hun eigen poppetjes maken en deelnemen aan een Playmobil zoektocht in het centrum van Middelkerke. Twee jongeren uit Brussel die zijn in Blankenbergen aan een verdrinking ontsnapt. De scholieren die waren tijdens een verboden zwempartij in zee afgedreven. 4 alerte strandredders die merkten hen op tijd op en kwamen in actie. Volgens hoofdredder in Blankenbergen Tom Kokle zijn enkele redders zelfs in hun ondergoed het water ingesprongen om de jongeren te helpen. Het gemeentebestuur van Ingelmunster verzet zich tegen de mogelijke sluiting van het lokale postkantoor. 2 weken geleden raakte een lijst bekend met postkantoren die mogelijk volgend jaar sluiten om te besparen. Ook de kantoren in Pittem, Spieren en Vechten staan op die lijst. De gemeenteraad van Ingelmunster die vraagt alle partijen om via hun partijgenoten in Brussel druk uit te oefenen op bevoegd minister Vanessa Mats. In Oostende is Beauvent gestart met de aanleg van een nieuwe duurzame warmtebron voor Warmtenet Oostende. De komende maanden komen er een warmtecentrale, 2 kilometer nieuwe leidingen en de grootste residentiële warmtebuffer van België. En vanaf 1 oktober kunnen burgers

0: ook mee investeren in het project. In Waardamme is het proces gestart tegen Chris van Haverbeke, de aardappelboer uit Oostkamp die 4 jaar geleden zijn 2 dochtertjes, Maud en Ona, om het leven bracht. De meisjes die waren toen 8 en 5 jaar oud en de zaak die maakt opnieuw veel indruk op de inwoners van Waardamme en Ruddervoorde, waar het gezin woonde en van Haverbeke vandaan komt. In Roeselare heeft het parket van West-Vlaanderen een onderzoek geopend naar een schietincident. Een onbekende die schoot ongeveer 15 keer op een woning in de Mondellaan. Er vielen gelukkig geen gewonden, maar volgens een familielid zou een ruzie over een duur horloge de aanleiding zijn geweest. De politie die onderzoekt de feiten in Roeselare.
1: Melinda FM, weerbericht.
0: En het is vandaag overwegend zonnig en zacht met enkele hoge wolkenvelden. De maxima die liggen rond 20 tot 25 graden. En vanavond en vannacht blijft het verder helder tot licht bewolkt. Dan kijken we ook al even naar het weekend. Morgen zaterdag begint zonnig, maar in de loop van de dag komen er meer wolken. Het blijft grotendeels droog en het wordt tot ongeveer 25 graden. Overmorgen zondag kan de dag nog met mist beginnen, maar daarna is het opnieuw zonnig met enkele wolken en temperaturen tot 26 graden.
1: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende.

In het geval van Trump gaat deze stelling zeker wel op, maar wij zijn er een beetje te lui voor. Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Goedemorgen.

Een stevig nummer van de Spice Girls met Spice Up Your Life. De bevrijdende vrijdag, vrienden van de vrijdag, noem het zoals je zelf wil. Het weekend staat voor de deur en dat is het belangrijkste. Imagine Dragons on top of the world.

We kennen hem vooral van die andere grote hit Fireball. Pitbull was dat samen met Mark Anthony en Rain Over Me. Straks hebben we ook nog een vraag voor artificiële intelligentie.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.
2: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden, 0495 32 78 47.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Het is zo'n nummer waar wij wel vrolijk van worden. Frantic, strut your funky stuff. Het is wel niet zo makkelijk om de titel uit te spreken, maar het is toch maar mooi gelukt. Foundations. Deze heet Kate

0: Hanarsam!
1: In 1998 was dit de zomerhit voor Tarkan Simarik, zo heette die. Wij stellen dagelijks een vraag aan artificiële intelligentie. Het is te zeggen, we stellen eigenlijk twee vragen die wat met elkaar verband houden. En de vraag van vandaag is, hoe of in welk land tenminste drinkt men het meeste bier? Dus in welk land drinkt men het meeste bier? En ik denk dat u het antwoord al denkt te weten, maar dat zou wel eens kunnen verrassen.

Die van Fleetwood Mac maakte ooit een album met dezelfde naam, Rumours. Dat werd een gigantisch succes, maar deze ja, klonk toch wel duidelijk helemaal anders hoor. Thomas Gray, Rumours.

0: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
1: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Verammen, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Verammen Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website verammen.com.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

0: We hadden het daarnet nog over rumors van Fleetwood Mac. En hier is dan Camille met Rihanna. Trouwens ook een grote hit voor Fleetwood Mac. Wij vroegen aan AI, in welk land drinkt men het meeste bier? En ik vermoed dat vele luisteraars zullen denken dat dat in België is. Wel, op de derde plaats staat Polen gezamenlijk met Duitsland. Circa 92 tot 99 liter per jaar per hoofd. Oostenrijk 96 tot 101 liter per jaar. En op de eerste plaats niet België, maar wel Tsjechië met 140 tot 180 liter per jaar. We zijn eens in Tsjechië geweest en ja, dan begrijp je inderdaad wel dat zij op nummer 1 staan. Als je kijkt naar de hectoliters per land, dan zijn het vooral de grote landen die het halen. Natuurlijk op de derde plaats Brazilië, op de tweede plaats de Verenigde Staten en op nummer 1 China.
1: Elke weekdag van 11 tot 13 uur. Lunchbreak bij Melinda FM.

Kids Creole en zijn Coconuts met het verhaal over Andy Cutt. Wij gaan er even uit voor nieuws en weer. Zijn er zo dadelijk terug na 12 uur voor deel 2 van de lunchbreak. Smakelijk eten alvast en tot zo dadelijk.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: Tanken wordt vanaf morgen weer duurder, zowel voor diesel als voor benzine. De dieselprijs stijgt met zo'n 9 cent per liter tot maximaal €2,49. Dat is maar net onder de recordprijs van eerder deze week. Benzine 95 wordt 5 cent duurder tot maximaal €2,11 per liter. Dat is de hoogste prijs in ruim 4 jaar. En ook stookolie wordt vanaf morgen weer duurder. De Vlaamse regering is om 10 uur vanmorgen begonnen aan marathonoverleg over de begroting. Minister-president Diependalen zoekt in totaal tot €2 miljard. En dat wordt niet simpel, zegt N-VA-minister van Begroting Ben Weitz.
2: We staan voor de moeilijkste opdracht ooit. Het heeft absoluut geen zin om een akkoord te bereiken. Te staan toeteren voor de camera's, wat moet, wat mag niet. Wat is een rode lijn, dat helpt toch allemaal niet.
1: Een hogere waterfactuur, zoals op tafel zou liggen, lijkt alvast zo'n rode lijn voor CD&V-minister Jo Broens.
3: Als de mij ligt niet, hè. Dus ik denk dat dat heel duidelijk is. Die is het voorbije jaar al toegenomen en alle andere voorstellen gaan weer binnen bespreken.
1: Deadline voor de Vlaamse regering is maandag. Dan moet de minister-president zijn plannen voorstellen in het parlement. En voor de federale begroting overweegt de regering De Wever om eigenaars van tweede verblijven extra te belasten. Dat schrijft de krant De Tijd. Hoeveel dat net zou opleveren, dat is nog niet duidelijk. Maar bijna 1,5 miljoen Belgen zouden de extra tax wel voelen. Premier De Wever zoekt 10 miljard om de begroting op orde te krijgen. In Antwerpen krijgen 50 OCMW-medewerkers een mobiel alarmsysteem mee als ze op huisbezoek gaan. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. Het gaat om een proefproject met een soort van sleutelhanger voor als een cliënt agressief wordt. Je hoort schepen van Sociale Zaken, Nathalie van Baren.
4: En als je dat lostrekt, dat is een heel luid lawaai, zo'n 130 decibels, dus dat is een beetje als een vuurwerkknal. En dat kan iemand die agressief is afschrikken, waardoor dat je tijd hebt om jezelf in veiligheid te brengen. Oftewel, wanneer je op woon-werkverkeer bent, dat de omgeving de aandacht trekt.
1: Maatschappelijk werkers krijgen al maar vaker te maken met agressie. Ook in de sociale centra nemen ze daarom extra maatregelen. Paus Leo is aangekomen in Frankrijk voor een bezoek van 4 dagen. Zijn vliegtuig landde om 10 uur op de luchthaven van Orly bij Parijs. President Macron stond hem daarop te wachten. De paus zal onder meer Parijs, Metz en Lourdes bezoeken en ook praten met

0: Slachtoffers van misbruik in de kerk. Frankrijk neemt gigantische veiligheidsmaatregelen. Zo zetten ze onder meer duizenden agenten, militairen en brandweermensen in. En dan nog sport. De afscheidswedstrijd van Lionel Messi bij de nationale ploeg van Argentinië is meteen volledig uitverkocht. In minder dan 2 uur tijd waren er ruim 80.000 kaartjes weg. Messi en Argentinië spelen op 6 oktober in Buenos Aires tegen Benin. Messi is 39. Hij kondigde vorige maand aan dat hij ermee stopt bij Argentinië. Vanmiddag en vanavond blijft het zonnig en warm, rond 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken en 21 graden. Zondag begint grijs, later meer zon bij 23 graden.
1: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

Het was, zoals wij dat zeggen, geen gewone Fergal Sharkey, A Good Heart. Deze is ook wel een raar pateken, Harry Styles.

Desiree met Live. En het leven ziet er zoveel mooier uit op vrijdag als bijvoorbeeld op maandag. Vraag het maar eens aan David Gillis. Elke dag wordt mooier en gelijk heeft hij.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.

Ik blijf het een fantastisch nummer vinden, deze van Stash, What I've Become van vorig jaar. Dit blijft ook heel erg mooi, maar dat is van veel langer geleden. Ken je die nog? Smokey, lay back in the arms of someone.

Liquid met Sylvie de Bee met Turn the Tide. Straks gaan we eens horen of AI weet wie het meeste kava drinkt ter wereld. Wij vroegen dat straks al in deel 1 wie de grootste bierdrinkers waren. We hadden gedacht de Belgen, maar dat was helemaal niet waar. Dat is niet zo erg. Misschien drinken wij wel het meeste kava. Meredith Brooks. Die lust ook wel zo'n glaasje, denk ik.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Dunkerque nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: È tutto che ho preciso.

0: Lost Frequencies, dat is België samen hier met Marie Froes. Ik hoop maar dat we dat goed uitspreken. Het is een Braziliaanse, met andere woorden Portugees dus, en Parejo. Dat zal ook wel helemaal verkeerd uitgesproken zijn. Wij vroegen aan AI, in welk land drinkt men het meeste cava? Wel, verrassend resultaat. In Spanje, daar worden de meeste flessen geconsumeerd in een absoluut aantal, ongeveer 80 miljoen flessen per jaar. En dan per hoofd van de bevolking, kijk eens aan, dat zijn de Belgen, dat zijn de absolute koplopers wat het drinken van cava betreft.
1: Vraag het aan AI, elke werkdag op Melinda FM tussen 11 en 13 uur. Stuur je vraag naar ai@melindafm.be. Dat is ai@melindafm.be.

hier bijgestaan door Kendrick Lamar. Ik vind dat hij er een beetje uitziet als een basketter. Maar naar het schijnt kan hij beter zingen als basketten. Ja, je kan niet alles hebben natuurlijk. Pink, who knew?

0: Ja, dat is weer de vraag. Wie wist daarvan? Pink was dat met Who Knew? Meteen het einde van deze vrijdagse dubbele aflevering van de Lunchbreak. Wij moeten er dringend vandoor plaatsruimen voor de collega's. Maandag aanstaande zijn we terug vanaf 11:30. Een prettig weekend. Hou het veilig. Graag tot dan.
1: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
2: Tanken wordt vanaf morgen weer duurder, zowel voor diesel als voor benzine. De dieselprijs stijgt met zo'n 9 cent per liter tot maximaal €2,49. Dat is maar net onder de recordprijs van eerder deze week. Benzine 95 wordt 5 cent duurder tot maximaal €2,11 per liter. Dat is de hoogste prijs in ruim 4 jaar. En ook stookolie wordt vanaf morgen weer duurder. De Vlaamse regering is om 10:00 vanmorgen begonnen aan marathonoverleg over de begroting. Minister-president Diependalen zoekt in totaal tot €2 miljard. En dat wordt niet simpel, zegt N-VA-minister van Begroting Ben Weitz.
3: We staan voor de moeilijkste opdracht ooit. Het heeft absoluut geen zin om een akkoord te bereiken. Te staan toeteren voor de camera's, wat moet, wat mag niet. Wat is een rode lijn, dat helpt toch allemaal niet.
2: Een hogere waterfactuur, zoals op tafel zou liggen, lijkt alvast zo'n rode lijn voor CD&V-minister Jo Broens.
4: Als dat mij ligt niet, hè. Dus ik denk dat heel duidelijk is. Die is het voorbije jaar al toegenomen en alle andere voorstellen gaan weer binnen.
2: Deadline voor de Vlaamse regering is maandag. Dan moet de minister-president zijn plannen voorstellen in het parlement. En voor de federale begroting overweegt de regering De Wever om eigenaars van tweede verblijven extra te belasten. Dat schrijft de krant De Tijd. Hoeveel dat net zou opleveren, dat is nog niet duidelijk. Maar bijna 1,5 miljoen Belgen zouden de extra tax wel voelen. Premier De Wever zoekt 10 miljard om de begroting op orde te krijgen. In Antwerpen krijgen 50 OCMW-medewerkers een mobiel alarmsysteem mee als ze op huisbezoek gaan. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. Het gaat om een proefproject met een soort van sleutelhanger voor als een cliënt agressief wordt. Je hoort Schepen van Sociale Zaken, Nathalie van Baren.
5: En als je dat lostrekt, dat is een heel luid lawaai, zo 130 decibels, dus dat is een beetje als een vuurwerkknal. En dat kan iemand die agressief is afschrikken, waardoor dat je tijd hebt om jezelf in veiligheid te brengen. Oftewel, wanneer je op woon-werkverkeer bent, dat de omgeving de aandacht trekt.
2: Maatschappelijk werkers krijgen al maar vaker te maken met agressie. Ook in de sociale centra nemen ze daarom extra maatregelen. Paus Leo is aangekomen in Frankrijk voor een bezoek van 4 dagen. Zijn vliegtuig landde om 10:00 op de luchthaven van Orly bij Parijs. President Macron stond hem daarop te wachten. De paus zal onder meer Parijs, Metz en Lourdes bezoeken en ook praten met slachtoffers van misbruik in de kerk. Frankrijk neemt gigantische veiligheidsmaatregelen. Zo zetten ze onder meer 1000 agenten, militairen en brandweermensen in. En dan nog sport. De afscheidswedstrijd van Lionel Messi bij de nationale ploeg van Argentinië is meteen volledig uitverkocht. In minder dan 2 uur tijd waren er ruim 80.000 kaartjes weg. Messi en Argentinië spelen op 6 oktober in Buenos Aires tegen Benin. Messi is 39. Hij kondigde vorige maand aan dat hij ermee stopt bij Argentinië. Vanmiddag en vanavond blijft het zonnig en warm rond 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken en 21 graden. Zondag begint grijs, later meer zon bij 23 graden.
1: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Mike.

Rick Astley en Never Gonna Give You Up. Welkom. Het is een uurtje muzikale matinee met Mike. En vandaag zijn we vrijdag.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car, Bike en Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.

Pauline de Douw en Blankgast. Hij is de auteur van het Belgische Brugse volkslied Ken Brugge in mijn harte. En vorig jaar vierde hij zijn 85ste verjaardag met een biografie. Wel, nu stelt de volkszanger Benny Scott zijn allerlaatste single voor. En het nummer is getiteld Brugse Figuren. En die Brugse Figuren die gaan uitkomen zowat einde van deze maand. Maar wij gaan toch nog eens zijn hele grote Ken Brugge in mijn hart te draaien voor

Maar als ik afscheid nemen van die stad, word aan mijn wieg gestoeld. Zoek haren als het zo ver komt.

0: don't put the blame on me. Don't put the blame on me.
1: Blame on me, Reagan Boone, a human. Zondag aanstaande verandert Sportpark Haasbeek in Oost-Duinkerken voor een tweede maal in een sportief belevingsfestival voor iedereen. Tussen 13 en 17 uur pakt de sportdienst van Kokzijde dan ook nog eens uit met een gevarieerd aanbod aan initiaties en activiteiten waar plezier en ontdekking centraal staan.

Wat we voor vandaag nog mee hebben uit de jaren 80, Shaking Stevens, This Old House. Dan heb je ook nog de Star Sailors uit 2004. En uit de jaren 70 deze grote hit van de Four Seasons en Oh What a Night.

Johnny Hate Jazz en Soul Believer. Vandaag kan je nog in het kruispunt in Dieksmuiden om 20 uur de theatervoorstelling gaan meemaken met Blij met een dode mus.

Know Your Religion zit erop voor vandaag. Ik wens iedereen nog een heel fijn weekend toe. En graag tot maandag aanstaande.

als ik droevig voel, wil ik naar Vlaanderen. Omdat in Vlaanderen mijn droefheid niet of nauwelijks telt.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: De Expo Playmobil aan Zee keert volgend jaar terug naar Hotel Acropolis in Middelkerke. Van 6 tot en met 14 februari kunnen bezoekers er opnieuw diorama's bekijken van artiesten in 5 landen. Er komt ook opnieuw een speelruimte. Bezoekers die kunnen tweedehands sets en onderdelen kopen en ook hun eigen poppetjes maken en deelnemen aan een Playmobil zoektocht in het centrum van Middelkerke. In Waardamme is het proces gestart tegen Chris van Haverbeke. De aardappelboer uit Oostkamp die 4 jaar geleden zijn 2 dochtertjes Maud en Ona om het leven bracht. De meisjes die waren toen 8 en 5 jaar oud. En de zaak die maakt opnieuw veel indruk op de inwoners van Waardamme en Ruddervoorde, waar het gezin woonde en van Haverbeke vandaan komt. In Oostende is Beauvent gestart met de aanleg van een nieuwe duurzame warmtebron voor warmtenet Oostende. De komende maanden komen er een warmtecentrale, 2 kilometer nieuwe leidingen en de grootste residentiële warmtebuffer van België. En vanaf 1 oktober kunnen burgers ook mee investeren in het project. Brandweer Westhoek zoekt extra vrijwillige ambulanciers voor 4 posten, namelijk in Merkem, Nieuwkerke, Poperingen en Roesbrugge. Kandidaten die moeten binnen 6 minuten vanuit hun woon- of verblijfplaats in de kazerne kunnen zijn. Vooral in Roesbrugge, een van de meest afgelegen plaatsen van de Westhoek, is de nood aan extra vrijwilligers groot. De politie heeft in Kortrijk 2 mannen opgepakt die verdacht worden van een reeks auto-inbraken rond het station. De 2 die probeerden nog te vluchten met een taxi nadat ze tijdens een inbraak waren betrapt. 2 jongeren uit Brussel die zijn in Blankenbergen aan een verdrinking ontsnapt. De scholieren die waren tijdens een verboden zwempartij in zee afgedreven. 4 alerte strandredders die merkten hen op tijd op en kwamen in actie. Volgens hoofdredder in Blankenbergen Tom Kokle zijn enkele redders zelfs in hun ondergoed het water ingesprongen om de jongeren te helpen.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: En het is vandaag overwegend zonnig en zacht met enkele hoge wolkenvelden. De maxima die liggen rond 20 tot 25 graden. En vanavond en vannacht blijft het verder helder tot licht bewolkt. Dan kijk je ook al even naar het weekend. Morgen zaterdag begint zonnig, maar in de loop van de dag komen er meer wolken. Het blijft grotendeels droog en het wordt tot ongeveer 25 graden. Overmorgen zondag kan de dag nog met mist beginnen, maar daarna is het opnieuw zonnig met enkele wolken en temperaturen tot 26 graden.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Ingrid Klaas.

Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker. Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Duinkerke Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerke.fr.
2: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment muziek die je kent. De Deli.

Time Bandits en Endless Road. Vanaf volgende maand mogen gepersonaliseerde nummerplaten met racistische en seksistische boodschappen geschrapt worden en bij Volvo Gent verdwijnen alweer 300 jobs. Welkom bij de Rotonde, dit is de vrijdagaflevering.

Als het op mooie ballads aankomt, dan staan ze toch op de voorste rij. De mensen van Take That en Back for Good. Het werd al bekendgemaakt, Clouseau staat als eerste Belgische band ooit op 4 augustus in het Koning Boudewijnstadion. Het belooft volgens de broers Wouters een spektakel van je welste te worden, al hebben ze toch een klein beetje de vrees dat ze de capaciteit van 60.000 toeschouwers niet zullen halen. Eén ding is zeker, ze zullen er alles aan doen om niet uit te pakken met torenhoge ticketprijzen en ze beloven een akoestiek die zeker aan de verwachtingen zal voldoen, want dit is niet evident in dit Koning Boudewijnstadion. De ticketverkoop begint op woensdag 30 september. Dit is Dana Winner.

Het zat helemaal in het bloed van Shawn Mendes, In My Blood. Feest in het bos. Op nu zondag 27 september viert het bezoekerscentrum Bulskampveld in Beernem zijn 20ste verjaardag met een workshop, live muziek, streekproduction en kinderanimatie. Dus wie niet weet wat doen op 27 september, nu zondag dus, kan altijd even afzakken naar Bulskampveld.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Het is een klein beetje stil rond onze eigen Francesco, maar hij blijft zeker en vast schoren met deze Dance Away. In hun besparingen gaat de Vlaamse regering wel heel ver. Ze zouden een nota op tafel gelegd hebben om het WAF af te schaffen of het audiovisueel fonds. Dit zou kortweg betekenen dat het televisieaanbod qua Vlaamse series en films een deuk krijgt en er dus series als Thuis en Familie een sobere toekomst tegemoet gaan. Het WAF zorgt ervoor dat er geld wordt toegekend aan Vlaamse films, series en games. Zo willen onze regering niet enkel en alleen onze inkomsten wat bedrukken, ze willen ook nog een portie entertainment afpakken. Waar gaan we eigenlijk naartoe? Dit zijn de Bee Gees, Night Fever.

En of ze geliefd zullen blijven, Maroon 5 en She Will Be Loved. Nu zondag 27 september tussen 11 en 16 uur is er een tweedehandsbeurs voor babyartikelen, kinder- en jongerenkledij, zwangerschapskledij, speelgoed, kinderboeken en andere kinder- en jongerenspullen. Dit in het Mac Stafversluis in de Kapelstraat 76 in Bredene. Mocht u zin hebben om te gaan, de toegang is volledig gratis en alle info kunt u vinden via bredene.gezinsbond.be. Dit is Kim Wilde, If I Can Have You.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.
2: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.

Een subliem stukje muziek van Midnight Oil en Beds Are Burning. Het gaat goed met Live Nation, de organisatoren achter onder meer Rock Werchter, Graspop, Werchter Boutique en sinds kort ook Pukkelpop. Ze zagen hun omzet dit jaar met 21% stijgen tot 82 miljoen euro. Dit is ruim 14 miljoen euro meer dan vorig jaar. Al zijn ze ervan bewust dat ze moeten blijven investeren in grote namen, anders kan de ticketverkoop zomaar in geen tijd kelderen. Het goede nieuws is dat Live Nation een heel gezonde onderneming is geworden die nog nauwelijks financiële schulden geeft. Iets waarvan onze Belgische staatskas ook kan van profiteren, want Live Nation betaalde 4,4 miljoen aan vennootschapsbelastingen op de winst.

Wim de kranen en breek uit jezelf. En wij moeten ook breken met jullie, want het is weekend geworden voor mij. Onze collega Patrick die geeft nog wel een heel mooie spits voor jullie in petto, maar wij moeten er jammer genoeg uit en die doen we vandaag met Orchestral Maneuvers in the Dark en Souvenir. Volgende week dan zijn wij weer voor nieuwe afleveringen van onze rotonde. Hopen dat jullie er ook weer bij zijn. Tot volgende week.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: Het gemeentebestuur van Ingelmunster verzet zich tegen de

0: Brugge. Kandidaten die moeten binnen 6 minuten vanuit hun woon- of verblijfplaats in de kazerne kunnen zijn. Vooral in Roesbrugge, een van de meest afgelegen plaatsen van de Westhoek, is de nood aan extra vrijwilligers groot. In Waardamme is het proces gestart tegen Chris van Haverbeke, de aardappelboer uit Oostkamp die 4 jaar geleden zijn 2 dochtertjes Maud en Ona om het leven bracht. De meisjes die waren toen 8 en 5 jaar oud en de zaak die maakt opnieuw veel indruk op de inwoners van Waardamme en Ruddervoorde waar het gezin woonde en van Haverbeke vandaan komt. De Expo Playmobil aan Zee keert volgend jaar terug naar Hotel Acropolis in Middelkerken. Van 6 tot en met 14 februari kunnen bezoekers er opnieuw diorama's bekijken van artiesten in 5 landen. Er komt ook opnieuw een speelruimte. Bezoekers die kunnen tweedehands sets en onderdelen kopen en ook hun eigen poppetjes maken en deelnemen aan een Playmobil zoektocht in het centrum van Middelkerken. In Oostende is Bovan gestart met de aanleg van een nieuwe duurzame warmtebron voor Warmtenet Oostende. De komende maanden komen er een warmtecentrale, 2 kilometer nieuwe leidingen en de grootste residentiële warmtebuffer van België. En vanaf 1 oktober kunnen burgers ook mee investeren in het project.
1: Melinda FM, weerbericht.
0: En het is vandaag overwegend zonnig en zacht met enkele hoge wolkenvelden. De maxima die liggen rond 20 tot 25 graden. En vanavond en vannacht blijft het verder helder tot licht bewolkt. Dan kijken we ook al even naar het weekend. Morgen zaterdag begint zonnig, maar in de loop van de dag komen er meer wolken. Het blijft grotendeels droog en het wordt tot ongeveer 25 graden. Overmorgen zondag kan de dag nog met mist beginnen, maar daarna is het opnieuw zonnig met enkele wolken en temperaturen tot 26 graden.
1: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Patrick Bollaert.

Wat een zalige plaat om de week af te sluiten. Hè? Ja, de week af te sluiten wat betreft de spits in ieder geval. Je hoorde Chris Rea met I Can Hear Your Heartbeat. Ik hoop maar dat die muzikale heartbeat er helemaal bij is op deze vrijdag natuurlijk. Even over de klok van 4 uur betekent dat we klaar zijn voor een nieuwe aflevering van de spits. De laatste spits alweer van deze werkweek. En wat meer is, vrienden, het is niet alleen de laatste werkdag van deze werkweek, maar het is meteen ook eigenlijk de laatste vrijdag van deze septembermaand. En dan stel je je de vraag, waar is al die tijd zomaar naartoe gegaan? Niet bij stilstaan in ieder geval. Trouwens, Chris Rea kwam uit 1983. Het volgende plaatje dat klaar staat is een eentje van Alex Warren. Hier is Fever Dream.

We zaten vooraan de jaren 90 met deze van Mylène Farmer. Je hoorde haar met Désenchanté hier bij Melinda FM natuurlijk. Zeg vrienden, vandaag vrijdag 25 september is het Wereldapothekersdag. En dat is meteen ook een mooie gelegenheid om even stil te staan bij de belangrijke rol van apothekers. Van advies en medicatie tot een geruststellend antwoord wanneer je niet goed weet wat je precies nodig hebt. Eigenlijk zijn ze dus wel een beetje vertrouwenspersoon naast jouw huisdokter natuurlijk. En deze week loopt ook de Internationale Week van Doven. En dat is een belangrijke herinnering aan het belang van toegankelijke communicatie en inclusie. Ja, doof zijn. Ik denk dat het een beetje de ergste handicap moet zijn die je kan meemaken. Niet samen met blind zijn en door dergelijke meer. Ja, als radiomaker kunnen we ons dat moeilijk voorstellen natuurlijk. Maar ik heb bewondering voor mensen die doof zijn. En alle moeite van de wereld doen natuurlijk om zich toch maar te kunnen uitdrukken. Ja, toch iets om bij stil te staan. Goed, we gaan naar Nederland wat muziek betreft. Het zijn Suzanne en Freek en Halverwege.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine, jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

think twice. We haalden het plaatje uit de hitparades van vorig jaar. Jawel, deze van Shaboozie en Miles Smith met Blink Twice. Zeg, ik heb een bizar maar waar weetje meegenomen op deze vrijdag. Een slak, vrienden, heeft duizenden piepkleine tandjes. Natuurlijk geen grote tanden zoals wij die kennen, maar een soort raspje in de mond waarmee jij voedsel afschraapt. Dus als je straks een slak ziet, kijk dan gerust eens met andere ogen. Dat trage beestje heeft eigenlijk een indrukwekkend gebit. Misschien vandaar dat ze ook zo traag zijn, hè? Je moet maar dat gebit meeslepen. Stel je maar voor, zeg. Oké, we gaan terug in de tijd. Dit is Status Quo en Down Down.

We kregen net nog het bezoek van Mika met Relax, Take It Easy tenminste. En dan deze golden klassieker natuurlijk. En Ten Sharp, je hoorde hem met You. Wist je vrienden dat je hersenen vaak een bekend liedje al herkennen na amper één of twee noten? Ja, als radiomaker hebben we dat zeker hoor. Nog voor de zanger begint weet je soms al welk nummer er aankomt. Maar vraag je daarna wat je sleutels hebt gelegd, dan blijkt datzelfde brein plots met weekendverlof te zijn. Ja, herkenbaar feit, denk ik zomaar, bij heel wat mensen. Ik heb zometeen klaarstaan voor jou, muzikaal gezien dan muziek van Lulu. Hier komt ze met I'm in Love Again.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

We kunnen alleen maar besluiten dat er nogal wat talent rondloopt hier in Vlaanderen. Dit was er ook een perfect voorbeeld van. Je hoorde Berre. Ja, ik moet toegeven, een van mijn favoriete zangers hoor. Yesterday, Today, Tomorrow en daarvoor nog The Police met Don't Stand So Close To Me. Ja, over Vlaams talent gesproken. Eerder deze week werd bekendgemaakt dat Clouseau op 4 augustus van volgend jaar het optreden zal verzorgen in het Koning Boudewijn Stadion. En dat is meteen ook de eerste Vlaamse groep natuurlijk die daar op het podium klimt. Ja, toch iets om naar uit te kijken. Zeg, een herkenbare vrijdagobservatie wil ik je nog meegeven, want vrijdag is de dag waarop mensen zeggen, ik doe dat maandag wel hoor. Dat kan gaan over een telefoontje, een mail, een opruimklus of een beslissing waar je al 3 dagen tegenaan kijkt. Op vrijdag klinkt uitstel niet als uitstel, maar als een perfect georganiseerd plan voor de toekomst. Denk daar maar eens over na. Zo dadelijk muziek, Bart van de Bossen, jawel, met De Heuveltjes van Erika. Melinda.

De man is er dan natuurlijk al jammer genoeg al een tijdje niet meer onder ons, maar hij haalt of laat wel heel wat muzikaal leuke dingetjes na. Deze was er eentje van. Bart van den Bossen dus met De Heuveltjes van Erika bracht ons naar het einde van deze spits. Zodanig is het de Turbulentieshow, waar ik je heel veel fun mee toewens natuurlijk. Wij zelf maken een nieuwe afspraak voor een nieuwe spits en dat zal er eentje zijn voor maandag bij de start van een nieuwe werkweek. Ik heb nog voor jou O'Sheila. Dit is Ready for the World. Heel graag tot maandag.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: De politie van Gent heeft een PV opgemaakt naar aanleiding van het filmpje van influencer Jonathan Medaar. Daarop was te zien hoe hij werd uitgescholden toen hij met zijn vriend op straat liep in Gent. Er is voorlopig nog geen klacht ingediend, zegt Alain de Bakker van de politie.
2: We hebben inderdaad procesverbaal opgesteld. Het misdrijf belaging stalking werd weerhouden met een discriminerende drijfveer die eraan gekoppeld is. Ze hebben gezorgd dat die rust van die beide personen werd verstoord. Ze hebben hem constant gevolgd. Maar dus ook, ja, die homofobe uitspraken die ze gedaan hebben, die daar uiteraard niet thuis horen.
1: Medaar deelde de video op sociale media, maar haalde die intussen wel weer offline. Op het assiseproces in Brugge tegen de aardappelboer die zijn twee kinderen vermoordde in Waardamme, zijn harde foto's getoond van hoe de kinderen gevonden zijn. Je hoort de advocaat van de moeder, Christian van den Bussen.
3: Een selectie gedaan van een aantal foto's waarbij dat de kinderen nog van op een redelijke afstand zijn getoond. We hoeven die close-up foto's niet te zien. Ik heb er één foto laten uitlichten. De foto van de linkerhand van Ona, het kleinste meisje, die een gebalde vuist heeft en die een krap letsel ook vertoont. En dat wijst er volgens ons op dat de kinderen nog tot op de laatste snik hebben gevochten voor hun leven.
1: Het proces duurt normaal tot eind volgende week. Van Haverbeke riskeert levenslang. Ons land is gisteravond op

0: Nelly gecrashed tijdens de kwalificaties van de Grote Prijs Azerbeidzjan. Hij raakte een muur. Daardoor vertrekt hij morgen pas van op de 16e plaats. De pole position is voor de Brit George Russell voor de Monegask Charles Leclerc. Vanavond blijft het droog en zonnig. Vannacht komen er in het westen wel wat wolken opzetten. Morgen bewolkt in het westen bij 19 graden. In het oosten vrij zonnig tot 24 graden. Zondag wordt het zonnig in de namiddag bij maxima tot 26 graden. En maandag kans op een bui. Vanaf dinsdag warm nazomerweer.
1: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende.

0: Dit zijn nu eenmaal van die juweeltjes die in de prijzen zijn gevallen in 1985. Dat was Skate Boys met Running Up That Hill.
1: De Turbulentie Show met Sjaak van Bellegem.

Ja, kijk, ze heeft toch wel een stem uit de duizenden, deze Nathalie Imbruglia. Dat was Turn in die vrijdagse aflevering van die Turbulentie Show. David Guetta komt eraan.

0: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

Heeft trouwens al veel watertjes doorzwommen, maar je blijft goed nog altijd bovenaan de Europese hitlijsten staan. David Guetta was dat met Memories. 5 minuten voor 6:30. Dit is nog even een douche in die turbulentie.

Het was trouwens een grootmeester in de muziekwereld, deze Stevie Wonder. Jaren meegedraaid aan de top. Het was nog even Sir Duke, Robbie Williams. Dat is ook een hele grote. En die heeft Sublime voor jou.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie. Duinkerk nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.
1: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Heel wat grote artiesten vandaag in die turbulente show. Harry Styles, Dance No More. Zometeen om 6 uur het officiële startschot van een nieuw weekend. Boordevol gids en tips bij Melinda FM.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten. Uw veiligheidsring om te doen. Want de hits knallen uit de radio.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: Aan het station van Berchem in Antwerpen is een auto in brand gevlogen. Het gaat om een elektrische wagen die in de ondergrondse parking staat. De brandweer is massaal ter plaatse en de afhandeling zal wellicht nog een hele tijd duren. Gert Wollaert van de Antwerpse brandweer.
2: Omdat het een elektrisch voertuig is, vraagt dat wel de nodige speciale aanpak. In die zin dat is een chemische brand en dus dat moet eerder gekoeld worden dan geblust. Dat gaat gepaard met behoorlijk wat rookvorming. En omdat hier ook natuurlijk uit de garage weg wil, gaat dat via allerlei kanalen, komt dat naar boven aan dat plein. De politie heeft ook de buurt afgezet momenteel, omdat rook is altijd giftig.
1: De ondergrondse parking is ook afgesloten en raakte niemand gewond. Regeringspartij N-VA wil het ziektebriefje voor één dag opnieuw invoeren. Het heeft daar een wetsvoorstel voor ingediend. Sinds 2022 hebben werknemers recht op 3 ziektedagen per jaar zonder briefje. Maar daar wordt volgens N-VA misbruik van gemaakt. Kamerfractieleider Axel Ronsen.
3: En wat zien we? Dat het ziekteverzuim voor een aantal dagen wat gezakt is. Maar we zien ook dat het ziekteverzuim voor één dag spectaculair gestegen is sinds die invoering. Er is ongetwijfeld misbruik. Hè. We zien bijvoorbeeld bij cruciale voetbalwedstrijden dat de dag nadien dat afwezigheid

0: match tegen een groot land die nu aan een nieuwe cyclus begint. Met een nieuwe coach ook en veel verjonging in de selectie. Dus er gaat sowieso veel energie zijn. Maar wij zijn kwartfinalisten van 2K. Ik heb wel het gevoel als wij een goede doen zijn dat we het iedereen moeilijk kunnen maken en wel matchen kunnen winnen. Dus ik denk dat dat ook gewoon het doel is.
1: Aftrap in Rome vanavond om 9:15. En Wim de Pape heeft voor ons land brons gepakt op het WKG-triathlon. Dat is triathlon voor mensen met een beperking. Hij was de snelste in het zwemmen, maar kwam door een technisch probleem tijdens het fietsen op achterstand. In het lopen kon hij nog wat inhalen en zo eindigde hij uiteindelijk derde na een Fransman en een Amerikaan. Vanavond blijft het droog en zonnig. Vannacht komen er in het westen wat wolken opzetten. Morgen bewolkt in het westen bij 19 graden. In het oosten dan vrij zonnig en tot 24 graden. Zondag wordt het zonnig in de namiddag bij maximaal tot 26 graden. Maandag kans op een bui en vanaf dinsdag warm nazomerweer.
2: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Karen Willems.

0: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Markt 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Dunkerque nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de Ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. Karen Willems.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke vrijdagavond bij Melinda FM. De legendarische beats die je weekend openen. Dit zijn de Dance.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke vrijdagavond bij Melinda FM. De legendarische beats die je weekend openen. Dit zijn de 30.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: De Vlaamse regering is begonnen aan een marathonweekend over de begroting. Tegen maandag moeten de ministers hun begroting rondkrijgen, maar het zal niet gemakkelijk zijn om die deadline te halen, zegt politiek journalist Karel Latré.
2: Ze staan nog niet ver. Iemand hier binnen zei met eigenlijk heel mooi, in zo'n onderhandeling moet je wachten op het moment van de klik dat iedereen bereid is om te geven en te nemen. De klik is er echt nog niet. Wat willen we wel, wat willen we niet? En dat is een heel lang en lastig werk.
1: We weten intussen wel al dat dienstenchecks duurder worden, dat bepaalde ambtenaren niet vervangen zullen worden en dat er gesneden zal worden in de subsidies. De tweede procesdag tegen Chris van Haverbeke, de boer die zijn twee dochters vermoordde, zit erop. Er werden onder meer videobeelden getoond van de reconstructie van 3 jaar geleden. Daarop is de beschuldigde voor het eerst emotioneel te zien, vertelt journalist Klaas Daneel.
3: Tijdens de reconstructie was hij constant aan het huilen toen hij moest tonen hoe hij de plastieke zakken over de hoofden van zijn dochters trok en dan aanspande met spanriempjes. En als het voor Van Haverbeke al emotioneel was, dan kun je je wel inbeelden dat het voor de familie vandaag in de zaal nog veel emotioneler was.
1: Van Haverbeke riskeert levenslang. De Chinese president Xi Jinping heeft de Amerikaanse president Trump uitgenodigd in China. Dat deed hij op de laatste dag van het 3-daagse staatsbezoek aan de VS. Trump bedankte Xi voor de uitnodiging en zei dat ze nog veel met elkaar zouden praten. Xi zei dan weer dat het een zeer geslaagde reis was. Ze hadden het onder meer over de oorlog in het Midden-Oosten en de oorlog in Oekraïne, de handelsoorlog tussen beide landen en de AI-race. In Frankrijk houdt paus Leo XIV een gebedswaken in het Stade de France in Parijs. Daar zijn 80.000 mensen op afgekomen. Vanmiddag bezocht de paus nog de Notre-Dame. Hij werd daar ontvangen door de aartsbisschop van Parijs. Hij is de eerste paus die de kathedraal bezoekt sinds de heropening in...
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Elke vrijdagavond alleen maar dance classics op...

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke vrijdagavond van 8 tot middernacht. Alleen maar dance classics op Melinda FM.

Confession of the

0: soundtrack van je beste nachten. Je beleeft ze opnieuw. Dance Classics, Dance Classics. Bij Melinda FM.
1: Now I'm gonna tell you before we get started. We ain't got no room for no off.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: In Roeselare in West-Vlaanderen is brand uitgebroken bij een afvalverwerkend bedrijf. Het vuur woedt in de gebouwen van het bedrijf en is van veraf te zien. De oorzaak is nog niet duidelijk. Het is al de tweede keer in enkele maanden tijd dat er brand uitbreekt bij dat bedrijf. De Russische president Poetin zegt dat Rusland zich niet voorbereidt op een oorlog met Europa. De afgelopen weken waarschuwden verschillende Europese veiligheidsdiensten daarvoor. Zo verwachtte de Tsjechische inlichtingendienst de komende maanden al een aanval. Maar Poetin spreekt dat dus tegen. En een perfecte start voor de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. De Rode Duivels hebben hun Nations League-wedstrijd tegen Italië gewonnen met 0-2. Mika Gods trapte de eerste goal binnen op minuut 20. Hij is blij met het resultaat.
2: Vooral heel blij. Blij dat we 1-0 voorkomen. En ja, was een goede counter en goed afgewerkt. Ik probeer gewoon mijn spel te spelen. Voor mij is het een eer om erbij te zijn en om zo'n wedstrijd te starten. En ja, ik probeer gewoon mijn spel te spelen en het team zo goed mogelijk te helpen.
1: In dezelfde groep won Frankrijk van Turkije met 0-1. Maandag nemen de Belgen het dan op tegen Frankrijk. Dat zal het wel zonder zijn topspeler Kylian Mbappé moeten doen, want die liep tijdens de match vanavond een blessure op. Vannacht komen er wat wolken opzetten in het westen. Het blijft wel droog bij minima tussen 10 en 15 graden. Morgen in het westen bewolkt bij maxima tot 19 graden. In het oosten meer zon en tot 24 graden. Zondag zonnig en warm, maandag kans op een bui en vanaf dinsdag warm nazomerweer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht. Yeah.

Jij bent alles wat ik wou. Spijt me, ik was fout. Om te denken, het is voorbij. Ik ben liever vrij. Ik wist niet hoeveel ik aan je geef. Voel pas nu voor wie ik werkelijk leef. Ik heb nu pas een gezicht.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de nachtwacht.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Oh, oh, oh. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de nacht.